Zwebri mi avule lonke vam. Kav mai va van kire fama mina kulcholom. Sedimi zozwe skai sese kuri programe fite kwa mafelezo.

Zo brutele ze programme de pedas som ambe lutele ze kwa pina yengwe kwa fiwa pekivo of makamoyim avali amena varana